0: line-up.
1: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Deze flashback kwam uit 2012. Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM. Weg met die antenne. Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Wie in de Kempen als best heeft zitten in leidingisolatie of vloerbedekking kan nog maar enkele weken aanspraak maken op een subsidie van 50% voor de professionele verwijdering daarvan. Sinds de intercommunale IOK en afvalorganisatie OVAN het project startte in 2020 zijn er 1000 subsidies uitbetaald, maar over een paar weken loopt het project af. Wie nog een aanvraag wil indienen kan dat doen via iok.be en daardoor klikken naar als best project. Kasterlee wacht nog altijd op de terugbetaling van agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van de Pastorijstraat, meldt VRT Nieuws. De gemeente schoot voor die werken €800.000 voor, terwijl het om een gewestweg gaat die dus door Vlaanderen wordt beheerd. Afspraak was dat AWV haar deel zou terugbetalen, maar dat is tot op heden niet het geval. Vanaf eind augustus wordt het kruispunt van de Stoktsebaan en de Kapelstraat in Vosselaar anders ingericht, tijdelijk weliswaar. Er komt een knip voor gemotoriseerd verkeer, waardoor de Stoktsebaan op deze plaats autoluw wordt. Fietsers en voetgangers kunnen er wel blijven doorrijden en wandelen. Het zou gaan om een proefopstart.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onhecht, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij. But you got me on fire.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeel. Tarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus. Sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: Elektrogeis,
7: dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod vol automatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
8: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
9: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco-matic. Klaar voor elke zomer.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
9: Het is 7 uur.

0: zijn.
1: Voorop dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onhecht, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.

0: barbecue zonder goede drank?
1: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode. De curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
5: Het is 8 uur.

Voilà. En we zijn weer vertrokken voor een uur vol met hits. Goedemorgen, Jelly Roll, was dat een I Am Good. Zometeen Chesto met Ritual. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Nonghe is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, de jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun pool, wat vol staat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlandse Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
0: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
5: Weg met die antenne.
0: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal.

Ja, kijk eens aan, dat is Bruno Mars met On My Soul voor de tweede keer dit uur. Want we hadden de Bruno daar straks al samen met Cabal J. Maar hier mocht hij het nog eens op zijn ukkie doen.

0: of verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
8: Never.
9: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

En Harry, Harry Styles, All American Girls, beste vrienden. Zo is het bijna 9 uur. Tot aan 9 heb ik nog MK voor je met Dior en Crystal. Blijf bij ons voor de dikste hits.

0: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Elektrogijs,
2: dat is pas topbediening en superservice.
1: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be,
5: dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Het is 9.

Jenna Spider was dat, een Material Lover. Een hele goede morgen allemaal. Het is even over negen. Je zit hier bij Radio Noorderkempen met zometeen Lost Frequencies and Questions. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Nonghe is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, de jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun poule, wat vol staat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlands Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via Funky Town Festival. Festival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
2: Yes!
0: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Somber, een van de opvolgers voor de Home Wrecker. My Body Isn't Ready, het is de nieuwe single. We hadden ook Delvis, Come My Way uit 2016. En dit is Revel and Name It. Love Me Not. Oké, dan niet. We gaan er niet moeilijk over doen.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: barbecue zonder goede drank?
1: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in

0: kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

CFR was dat een Sula, de nieuwe single. Goedemorgen allemaal, 10 uur geweest, beste vrienden, hier bij Radio Noorderkempen. Lady Gaga, hoe je zo meteen. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Nonghe is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, de jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun poule, wat vol staat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlandse Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

zat allemaal in uw ogen. Ze hadden het daar gezien, In Your Eyes. Het was Alessa met One Republic. Hier bij Noorderkempen gaan de hits door. Another komt eraan, Talk to You. En deze, Jack Jones.

0: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen.

0: 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Alex Warren was dat in The Fever Dream. Ook Mike Perry en The Ocean was erbij met Shai Martin. Dit zijn de leukste platen bij Radio Noorderkempen. 24 uur per dag. Neja en Some Say.

20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: is... Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.

Variety Sarah was dat. En The Plastic Paradise, beste vrienden. Nieuwe singeltje van onze Laura. Maar ik weet het niet. Het zit niet echt helemaal lekker bij mij. The Passenger hadden we ook met Let Her Go. En dit is Miley Cyrus.

was dat een Save My Love. Ja, we waren nog een beetje voor morgen, dan komt het op neer. Gabri Ponte en Thunder neemt ons mee naar 11 uur. En zo dadelijk is er Stefan de Wilde na 11.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke

0: Dag kunt genieten? Maak je waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen. Ramen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Het is 11 uur.
4: Radio Noorderkempen.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Monge is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, de jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun poule, wat volstaat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlands Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: winkeliers met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: deze flashback kwam uit 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok. Schilder

0: werken. Een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husqlus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
0: Of kijk op husqlus.be.
1: Husqlus, sterk in platte daken.
0: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be. Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Wie in de Kempen als best heeft zitten in leidingisolatie of vloerbedekking kan nog maar enkele weken aanspraak maken op een subsidie van 50% voor de professionele verwijdering daarvan. Sinds de intercommunale IOK en afvalorganisatie OVAN het project startte in 2020 zijn er 1000 subsidies uitbetaald, maar over een paar weken loopt het project af. Wie nog een aanvraag wil indienen kan dat doen via iok.be en daardoor klikken naar Asbest Project. Kasterlee wacht nog altijd op de terugbetaling van agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van de Pastorijstraat, meldt VRT Nieuws. De gemeente schoot voor die werken €800.000 voor, terwijl het om een gewestweg gaat die dus door Vlaanderen wordt beheerd. Afspraak was dat AWV haar deel zou terugbetalen, maar dat is tot op heden niet het geval. Vanaf eind augustus wordt het kruispunt van de Stoktsebaan en de Kapelstraat in Vosselaar anders ingericht, tijdelijk weliswaar. Er komt een knip voor gemotoriseerd verkeer, waardoor de Stoktsebaan op deze plaats autoluw wordt. Fietsers en voetgangers kunnen er wel blijven doorrijden en wandelen. Het zou gaan om een proefopstelling.

0: Roda.
1: Sticker Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

0: kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Never again!
2: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ

0: dakwerken.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het stadspark van Herentals.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lump, hè.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Take Away Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud.

0: Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten. Het is 1 uur.
2: Radio Noorderkempen.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is ondertussen 3 minuten over 1 geworden met Meteor. Dat was hem nog eens met nooduitgang. En zo zijn wij begonnen aan een alweer nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Een bijzonder goedemiddag allemaal en fijn dat jullie meeluisteren naar deze nieuwe aflevering. Heel veel hits, ja, ze zijn onderweg. Maar zoals je van ons gewoon bent, eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Ohé bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timio, jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies gebeurd is. Ze sluiten geen enkele piste uit. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar. Mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov. Volgens de burgemeester, terwijl er kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over dat schietgedoe. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. Ook stookolie wordt wat goedkoper. De Vlaamse spelletjessector boomt. Vorig jaar draaide men een recordomzet van 76 miljoen. Dat is 1/3 meer dan 2 jaar geleden, blijkt uit de jaarcijfers van de sector. De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 en gamet 8,5 uur per week. Er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland, schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïens vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter de incidenten, maar Moskou ontkent. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen. Maxima 24 graden, morgen eerst buien, later opklaringen 26 graden. Donderdag begint opnieuw buig, later wat zon, 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en 22 graden.

0: weken was dat van Sienna Spyro met Material Lover. En Lost Frequencies met Sun is Shining uit 2019. Net hiervoor. Ik heb zometeen voor je de nieuwe hit van Somber. En die heet My Body Isn't Ready. Je hoort hem daarom ook na deze Pommelien Thijs met Wat een idee.
1: Wat

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

altijd de meest recente hit van Jugal en Salto, Jamaican Bam Bam. En Gigi D'Agostino met die fantastische dansplaat, L'amour toujours uit 2001, net hiervoor. Omgetoverd tot flashback. Het is ondertussen 2:04 geworden met zometeen de Bauza met Magnetic. Na deze Jess Glynn en Jax Jones. Dit is One Touch.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ-sets, foodtrucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via Funky Town Festival. Festival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.

Music is my medicine. Het zal wel zijn, beste vrienden. Milk Inc. was dat. En net hiervoor Ed Sheeran met Galway Girl uit 2017. Dat was de flashback. Zometeen muziek van Shakira naar deze Jack's Homie.

Ja, haar meest recente hit, die heet Die Die. Dit was ze nog eens met de vorige Zoo van Shakira. En Jack Somi, Agatino Romero en Rafaela Cara met Pedro uit 2024, net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 2 uur. Doen we nog met Purple Disco Machine met Beat of Your Heart. Ik heb ook nog Jonas Blue en Melle voor je met Edge of Desire. Tot zometeen.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Yes!
7: Maxi keuze.
6: Mini prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi keuze.
6: Mini prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be.
4: Het is 2 uur.

0: zijn momenteel niet meer weg te denken uit de playlisten. Deze van Maxim en Babette. Hoe dan ook was dat tot 2:02. Een hele goede middag en welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, onder meer Alex Rowan, Selena Gomez, Kygo en nog zoveel meer. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam bij de arrestatie 4 wapens en 2 elektrische stips in beslag. Het is al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp van de federale politie in te roepen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS eisen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dringend samenkomt over het geweld dat vermoedelijk gelinkt is aan drugs. In Onhe bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat gisteren het lichaam van een kind werd gevonden. Mogelijk gaat het om de 5-jarige Timio die een maand geleden spoorloos verdween met zijn vader Brian. Hoewel een autopsie de identiteit formeel moet bevestigen, hoopt de politie nu ook de vader te vinden. In Wondelgem bij Gent is een gruwelijke ontdekking gedaan. Een buurbewoner trof een onthoofde kat aan in zijn tuin. Politie en eigenaars van het huisdier werden meteen verwittigd. De baasjes hebben klacht ingediend tegen onbekenden. Wie de kat heeft gedood en wat het motief was, is onduidelijk. De Vlaamse gamesector kent een ongekende bloei. Uit nieuwejaarscijfers blijkt dat de sector vorig jaar een recordomzet van 76 miljoen euro heeft gedraaid. Dat is liefst 1/3 meer dan 2 jaar geleden. De nieuwe oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land een film van Dont selecteert na het eerdere succes van Girl and Close. Die laatste film sleepte destijds ook effectief een nominatie in de wacht. In januari weten we of Coward op de shortlist raakt. De film draait vanaf oktober bij ons. Deze namiddag in het oosten kans op regen. In het westen wordt het droger en zonniger, 24 graden. Morgen starten met buien, maar later opklaringen. Kwik haalt 26 graden. Donderdag een warme, zwoele dag met 29 graden. Geniet ervan, want 's avonds zwaar onweer met kans op hagel en felle rukwinden. Weekend daarna wordt wisselvalliger en frisser bij 22 graden.

muziek was dat van Alesso en One Republic, de nieuwe hitsingle In Your Eyes. En Gigi Perez met de Sailor Song uit 2024, net hiervoor. Dat bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen, zoals beloofd, Alex Warren met Passenger. Dat is zijn nieuwe hit. En meteen de opvolger van Fever Dream. Je hoort hem zometeen na deze Drake met Two Seas Light. Blij.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, The

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Radio Noorderkempen met de nieuwe hit van Henri Piever met Sola. En terug in de tijd, net hiervoor, naar 2016, deden we nog eens met Kiara, dat met Gold. Zo is het 3 minuten voor 2:30 geworden, hier bij Radio Noorderkempen, met zometeen Enter en 54 Ultra met Talk to You. Na Lola Jong, dit is nog eens Messi.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
4: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.

ondertussen een nieuwe hit uit, samen met Max McNowen. En die hoor je af en toe wel eens passeren. Dit was hem nog eens met de vorige. Kaigu, Khalid en Griffin met Save My Love. Selena Gomez hadden we net hiervoor nog met Back to You uit 2018. Dat was de flashback.

van Laura Tesoro met de nieuwe hit Plastic Paradise. En Olivia Rodrigo met Good For You hadden we net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 3 uur. Doen we nog met Mike Posner met Beautiful Day. Ik heb ook nog Stan van Samang met zijn nieuwe hit Hotshot. Heel graag tot zometeen.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
2: Het is 3

0: 2:03 geworden met muziek van Bebe Rexha en Faithless. New Religion was dat. En zo zijn wij begonnen aan het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom nog steeds bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, ook in het derde gedeelte. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zou een tweede lichaam gevonden zijn nabij Dinant in Onge. Dat schrijft Sudinfo. Politie en parquet zoeken daar sinds vanochtend naar de vader van de kleine Timio. Die twee raakten een maand geleden vermist. Gisteren werd al een kinderlichaampje gevonden, zo goed als zeker dat van de jonge Timio. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. En nu is dus mogelijk het lichaam van de papa gevonden. Er wordt onderzocht wat er met de twee gebeurd is. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Kenta is de overheid de grip op de situatie niet kwijt. Vrijdag geeft de Brusselse procureur een persconferentie over de golf van schietincidenten. De oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl in Clues. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. In mei werd de film wel bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt die in oktober in de bioscopen. Vanmiddag in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen. Maxima 24 graden, morgen eerst buien, later opklaringen, temperaturen rond 26 graden.

dat was ze met haar nieuwe hit Stella Lefty met Boston. En Ibe met Perfect Storm uit 2020, net hiervoor. Zometeen Armin van Buuren en Sasha met de nieuwe hit Everlasting. En ik draai hem zometeen nog eens naar deze Afrojack en Ello Black met In My World.

0: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, helle daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Never again!
6: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

Als het allemaal zo gemakkelijk ging, ja jongens, dan zou ik het wel weten. So easy to fall in love van Olivia Dean. One Direction en Teenage Kicks met One Way or Another uit 2013, net hiervoor. En zo is het 5 minuten voor 3:30 geworden op deze dinsdagmiddag 25 augustus 2026. Met Freya Sky onderweg met haar nieuwe hitte Silent Treatment. Ik draai ze naar deze Gracie Abrams met That's So True.

0: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.

week was dat van Thomas Gray met Rumors, Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger uit 2011, alweer net hiervoor. Het was een van de zoveel goede flashbacks die we draaien. 106.2 en 107.8, dat zijn de twee frequenties van Radio Noorderkempen. Met zometeen Marshmello en Kelsea Ballerina, de nieuwe hit.

nieuwe hitsingle dus van Marshmello en Kelsea Ballerina met Another Drink. Carol G met Si Antes Te Hubiera Conocido uit 2024, hè. Net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doe ik nog met 5 Seconds of Summer, met Me, Myself and I. En ook nog met Taylor Swift doe ik dat, met I Knew It, I Knew You. Maak er voor de rest, je weet het, hè, nog een hele fijne dinsdagmiddag van... I

0: onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie. Op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dramatische ontwikkelingen in het onderzoek in Onghet bij Dinant. Volgens Sudinfo is er een tweede lichaam gevonden. Het gaat om een volwassene, waardoor het vermoeden groeit dat het om de vader van de kleine Timmy ook gaat. Gisteren werd in diezelfde zone al het stoffelijk overschot van een kind gevonden. Het is nog niet helemaal duidelijk of het werkelijk om die jongen gaat, want de autopsie moet nog worden uitgevoerd. Maar dat zullen we dus straks vermoedelijk weten. In Wachtebeek, Oost-Vlaanderen, is tijdens graafwerken een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bom ligt vlakbij het knooppunt van de E34 en R4, waardoor al het verkeer in de ruime omgeving op dit moment stil ligt. Er is een veiligheidsperimeter van 800 meter ingesteld. Buurtbewoners en werknemers in de zone hebben het strikte bevel gekregen om binnen te blijven, zolang de ontmijningsdienst Dovo bezig is met de ontmanteling. De editie van Pukkelpop was de veiligste ooit, klinkt het bij de veiligheidsdiensten. Het festival in Kiewit Hasselt was helemaal uitverkocht en trok dagelijks 66.000 bezoekers. Er werden vooral aangiftes van kleine diefstallen genoteerd. 200 festivalgangers werden betrapt op drugsbezit, maar het is niet eens zoveel. In de Ronde van Spanje zijn de renners vertrokken voor de vierde etappe, een korte maar loodzware bergrit in Andorra. De rit telt iets meer dan 100 kilometer, maar het peloton krijgt meteen vanaf de start de eerste van in totaal 4 steile beklimmingen voor de kiezen. De Sloveen Tadej Pogačar verdedigt vandaag de rode leiderstrui. Onze landgenoot Van Aert startte als tweede in het klassement. Deze namiddag overwegend bewolkt, maxima 24 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Al stijgt na de middag de kans op lokale buien bij 27 graden. Donderdag een hittedag. Het blijft droog en we halen 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer om met een herfstachtige regenval en 23 graden.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Never again!
2: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn. Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: This is Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
0: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.

0: Actiekeuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxikeuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eend, vis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Take Away Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Barbecue zonder goede drank?
1: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 5 uur.

0: ik ben.
1: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dramatische ontwikkelingen in het onderzoek in Ongheb bij Dinant. Volgens Sudinfo is er een tweede lichaam gevonden. Het gaat om een volwassene, waardoor het vermoeden groeit dat het om de vader van de kleine Timmy ook gaat. Gisteren werd in diezelfde zone al het stoffelijk overschot van een kind gevonden. Het is nog niet helemaal duidelijk of het werkelijk om die jongen gaat, want de autopsie moet nog worden uitgevoerd. Maar dat zullen we dus straks vermoedelijk weten. In Wachtebeke, Oost-Vlaanderen, is tijdens graafwerken een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bom ligt vlakbij het knooppunt van de E34 en R4, waardoor al het verkeer in de ruime omgeving op dit moment stil ligt. Er is een veiligheidsperimeter van 800 meter ingesteld. Buurtbewoners en werknemers in de zone hebben het strikte bevel gekregen om binnen te blijven, zolang de ontmijningsdienst Dovo bezig is met de ontmanteling. De editie van Pukkelpop was de veiligste ooit, klinkt het bij de veiligheidsdiensten. Het festival in Kiewit Hasselt was helemaal uitverkocht en trok dagelijks 66.000 bezoekers. Er werden vooral aangiftes van kleine diefstallen genoteerd. 200 festivalgangers werden betrapt op drugsbezit, maar het is niet eens zoveel. In de Ronde van Spanje zijn de renners vertrokken voor de vierde etappe, een korte maar loodzware bergrit in Andorra. De rit telt iets meer dan 100 kilometer, maar het peloton krijgt meteen vanaf de start de eerste van in totaal 4 steile beklimmingen voor de kiezen. De Sloveen Tadej Pogačar verdedigt vandaag de rode leiderstrui. Onze landgenoot Van Aert startte als tweede in het klassement. Deze namiddag overwegend bewolkt, maxima 24 graden. Morgen een mix van zon en wolken, al stijgt na de middag de kans op lokale buien bij 27 graden. Donderdag een hittedag. Het blijft droog en we halen 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer om met een herfstachtige regenval en 23 graden.

0: meester Windfangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
7: Echo
5: vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Never again!
9: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
5: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.com. BE.
6: Jongeren genieten van voordeeltarieven.
5: Funky Town Festival.
6: Op zaterdag 29 augustus
5: in het Stadspark van Herentals.

0: fun. Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC.

0: U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Het is

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Onghai is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timio gevonden, bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timio. De zelf vermiste personen zochten naar hen met onder meer een helikopter en paarden. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Kan ook maanden duren voor het onderzoek is afgerond. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om stroom van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt

vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil EDA nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl en Close. In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zaal. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers de derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale voetbalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Bewolkt bij 24 graden, morgen wisselend bewolkt met na de middag buien tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en temperaturen rond 23.

0: Met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
2: Echo
0: vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
4: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in gyproc, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus. Sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.

0: Elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en

0: prijzen.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes! Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
0: Het is 7 uur.

0: Voor op dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Kingribs gaat binnenkort een nieuwe vestiging openen in de Nieuwstraat in Geel. Eerder dit jaar opende de takeaway-keten ook al een restaurant in Turnhout. De bedoeling is dat er tegen het eind van het jaar nog 3 zaken bijkomen in de Kempen. Het streefdoel is 40 zaken in België. Enkele jaren nadat ze werden weggehaald, komen er opnieuw verkeerslichten op de Zeshoek in Turnhout. De lichten komen er omwille van het nieuwe circulatieplan. De Zeshoek is het verkeerspunt in Turnhout, waar onder andere de Mirodelei, de Victoriestraat en Gasthuisstraat samenkomen. De verkeerslichten op de Zeshoek werden in mei 2022 weggehaald. Ze waren op dat moment al 6 jaar buiten dienst. In functie van het nieuwe circulatieplan van de stad Turnhout worden weer opnieuw verkeerslichten geplaatst op de Zeshoek. Een reglement voor kort parkeren in Turnhout moet duidelijk maken waar en voor wie er plaatsen voor kort parkeerders kunnen worden voorbehouden. Er komen 4 nieuwe parkeerplaatsen bij. Er worden in de Paterstraat 2 extra plaatsen voor kort parkeerders ingericht, ter hoogte van de biovoedingswinkel Biodynamica. Ook in de Sint-Antoniusstraat komen 2 parkeerplaatsen voor kort parkeer. Kort parkeren is voor mensen die een bezoek aan een winkel of een

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood.

0: lunchjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Never again!
2: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: Flashback kwam uit 2006.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beerse, Lil, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

0: verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling.

op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: 1 op 4 ouders in Vlaanderen eist een totaalverbod op het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op 3 ouders vrezen dat hun kinderen door AI minder goed gaan leren, nadenken en schrijven. Maar liefst 8 op 10 ouders eisen dat onderwijsminister Demir met een algemeen en streng AI-beleid over de brug komt. De familie van de kleine Timio uit Onher reageert opgelucht nu na maanden van onzekerheid er wat duidelijkheid is. De 5-jarige jongen en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren werd het lichaam van het kindje gevonden. Vanmiddag volgde de ontdekking van het lichaam van zijn vader. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop om de exacte omstandigheden van het gezinsdrama te reconstrueren. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na een ongeziene golf van schietpartijen in het Brusselse. In amper 3 dagen tijd vonden er maar liefst 6 schietincidenten plaats die gelinkt worden aan het drugsmilieu. Volgens de bonden schiet de huidige aanpak schromelijk tekort. De burgemeester van Sint-Gilis, Jean Spinet, eist onmiddellijk extra manschappen en middelen.

Volgens minister Quentin spreekt de kritiek tegen en benadrukt dat politie en gerecht net wel resultaten boeken, onder meer met de recente arrestatie van verschillende verdachten. De handelsoorlog tussen Amerika en Canada escaleert. Canada voert zware importheffingen tot 50% in op Amerikaanse goederen zoals staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De totale waarde van de heffing bedraagt 20 miljard. Ottawa reageert daarmee op de eerdere Amerikaanse invoertaxen van 50% op Canadese auto's die er kwamen na mislukte bilaterale gesprekken. In de Ronde van Spanje heeft Pogacar een indrukwekkend nummer opgevoerd. De Sloveense rode truidrager won met sprekend gemak de vierde etappe in Andorra na een solo van maar liefst 50 kilometer. De jonge landgenoot Jarno Vidar reed naar een schitterende tweede plaats voor de Oostenrijker Felix Gall. Pogacar verstevigt zo zijn leidersplaats. Wout van Aert kent een moeilijke dag en zakt weg uit de top 10. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt met hier en daar kans op lokale bui. Zachte minima rond 17 graden. Morgen een mix van zon en wolken, al stijgt na de middag de kans op buien bij 27 graden. Donderdag een zonnige dag met 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer om met herfstachtige regenval en temperaturen rond 33 graden.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Goeie, joei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs, blijkt uit de Stem van Vlaanderen. Het grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert. En dat het minder goed zal nadenken en schrijven door AI. 8 op 10 ouders eisen dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het ook al wekenlang kurkdroog. Er woont op dit moment ook een hittegolf en die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op. Onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima 17 graden. Morgen vooral na de middag kans op buien bij 27 graden. Donderdag droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag zakt de temperatuur in naar 22 graden en het gaat dan ook regen.

0: Radio Noorderkempe en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
0: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika. Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempe. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs, blijkt uit de Stem van Vlaanderen. Het grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert. En dat het minder goed zal nadenken en schrijven door AI. 8 op 10 ouders eisen dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het ook al wekelijk kurkdroog. Er woont op dit moment ook een hittegolf en die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada leidt opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op. Onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanaf de vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima 17 graden. Morgen vooral na de middag kans op buien bij 27 graden. Donderdag droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag zakt de temperatuur in naar 22 graden en het gaat dan ook regen.

2018.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De showbiz is in diepe rouw na het overlijden van country-legende Dolly Parton. Haar familie maakte dat nieuws gisteravond laat bekend. Dolly Parton kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. Parton brak in de jaren 70 en 80 wereldwijd door, maar stond tot op het laatste moment nog op het podium. Ze scoorde onvergetelijke hits zoals Jolene en 9 to 5. Een immens verlies voor de muziekgeschiedenis. Dolly Parton is 80 geworden. Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer gisteravond de tijd lang zwaar verstoord geweest. Meerdere vluchten moesten noodgedwongen worden omgeleid nadat er een aanzienlijke hoeveelheid brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. De landingsbaan werd onmiddellijk afgesloten voor grote schoonmaakwerken. In totaal weken 10 vluchten uit naar andere luchthavens, terwijl verschillende toestellen noodgedwongen in de lucht moesten blijven cirkelen. De problemen waren snel van de baan en de vluchten konden rond 10 uur hervatten. Aan de rand van de Spaanse stad Barcelona woedt sinds gisterenmiddag een hevige bosbrand. De autoriteiten hebben het voorzorg 25 omwonenden aan de noordelijke stadsrand geëvacueerd. De overige inwoners in de ruime omtrek hebben het strikte advies gekregen om binnen te blijven en ramen en deuren hermetisch dicht te houden. Intussen is er al 35 hectare natuur in vlammen opgegaan. Ruim 160 brandweermensen proberen het vuur samen met 12 blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Maar makkelijk is het niet door ook nu weer de wind die hen parten speelt. Mazlum Abdig, de leider van de Syrische Koerdische strijdkrachten, heeft de ontbinding aangekondigd van zijn troepen die tegen de jihadisten van de Islamitische Staat hebben gevochten. Hij doet dat na een akkoord met president Ahmed al-Sarraj, die vastbesloten is om Syrië te herenigen. Dan hebben we nog de weersverwachting. Het blijft vandaag in eerste instantie warm, 27 graden. Er is plaatselijk kans op een onweer. Donderdag een droge, zonnige hittedag met 30 graden. En vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden. De regen die valt kan hevig zijn.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: deze flashback kwam uit 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

0: Alles klar.
1: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
2: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
1: Weg met die antenne.
2: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd een